0: Bona nakhoni yona longe ba mafererezo bazwire mofa moyamfitse zwisa mina bazwire
1: ntsabire twane
0: lo zwire ande mofa moyamfitse zwisa mina mofitse zwisa mina nabona nakhoni yona kiya butoka programu hii ya lipi na nilizi usoe kawe ye mizona fumarizi la kachena.